0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang

naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Gaan richting de 90 kilometer file in de regio, met de langste vertraging nu op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 4 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Op de A27 Breda richting Gorkum doe je er tussen knooppunt Hooipolder en Hank 10 minuten langer over. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Gaan richting de 90 kilometer file in de regio, met de langste vertraging nu op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 4 kilometer file.

vrienden, wij zeggen welkom. Ja, de dinsdag. De dag dat je naar kantoor gaat. En de dag dat je misschien een liedje gaat aanvragen bij Been.

Ariana Grande. Ja, nog één keertje. One last time, hè? Daarvoor de nieuwe van Gerard Joling. Een creditcard van staal. Die wensen we ons allemaal, denk ik. En Sven Silliers uit de top 40. Somebody New. De dinsdag vandaag de 13e. Bij een schietpartij op een school in de Franse plaats Aubagne. Er zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt, onder wie 2 medewerkers. De politie heeft een 14-jarige leerling opgepakt. Die had een jachtgeweer mee naar school genomen. Ja, en dan de Belastingdienst en de overheid is natuurlijk op zoek naar geld. Om alles te kunnen betalen. Ja, en de personeelskorting die gaat schijnbaar vanaf volgend jaar misschien wel verdwijnen. Korting op de weekboodschappen als je bijvoorbeeld zelf achter de kassen zit bij een supermarkt. Een bioscoopkaartje dat je zelf verkoopt. Ja, de personeelskorting is een arbeidsvoorwaarde die een werkgever kan aanbieden. En die geldt voor medewerkers van bedrijven die producten of diensten aan consumenten verkopen. Zoals supermarkten, de horecazaken, de reisbureaus, de kappers, de bioscopen en de tuincentra. Op dit moment geldt een speciale gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. En die korting is dan belastingvrij als deze maximaal 20% van de winkelwaarde is en niet hoger is dan €500 per werknemer per kalenderjaar. Ja, en die regeling gaat op de schop. Volgens de brancheorganisaties is de vrije ruimte heel klein en wordt die al voor een groot deel opgeslokt door teamuitjes, borrels, verjaardagen en kerstpakketten. En die personeelskorting die past daar helemaal niet bij in, dus ze willen het allemaal gaan samenvoegen. Komt een werkgever boven die vrije ruimte, dan zal hij er 80% belasting van moeten betalen. Ja. En dan zwangeren kunnen vanaf 1 januari 2028... geen gebruik meer maken van de 13-weken-echo. Dat heeft de minister Sophie Hermans van de Volksgezondheid gisteren aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het experiment waarbij zwangere vrouwen deze echo konden laten maken om ernstige afwijkingen bij de foetus op te sporen, wordt niet voortgezet. Overal kosten besparen.

0: onderweg naar je werk met BNT. Uit het jaar 2000, Spiller en Groove Jazz. Flitsmeister meldt de controles op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. A67 Eindhoven, de grens met België bij 18.1. De N279 Beek en Donk 46.2. En op de N279 tussen, ja, ook bij Beek en Donk bij 46.3. Dus even de twee, daar zijn ze aan het controleren. Dan de A16 Dordrecht-Breda 58.9. En de laatste heb ik voor je, de A27 tussen Hilversum en Almere. En bij de richtingen moet je even opletten bij 108.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het IMF verhoogt dus een groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. De Iguazu-watervallen in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Cybersecurity-deskundigen vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld, nu 150 kilometer file in de regio. Is vertraging op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Vanaf knooppunt Hintham 20 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht, maar dan tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen, 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen Breda Noord en knooppunt Klavepolder 25 minuten langer over. En tot slot de A58 richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaren 90 voor de dames van Eternal. I wanna be the only one.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Amerikaanse actrice Selma Blair die is afgelopen zondag opgepakt nadat ze zich aan boord van een vliegtuig zou hebben misdragen. Volgens TMZ probeerde Blair een vliegtuigdeur te openen en ook zou ze een stewardess hebben geslagen en anderen hebben gebeten. Dus. Britney Spears heeft een niet eerder uitgebrachte samenwerking met Justin Timberlake online gezet. Dat hebben verschillende Amerikaanse media gemeld, zoals The Rolling Stone. Het nummer is een voorproefje van het 25-jarig bestaan van het album Britney, dat op 6 november zal gaan verschijnen. En dan Roxanne Hazes en haar broer André. Die hebben met Ad Hazes momenteel een van de meeste, van de best beluisterde podcasten van Nederland. En waarom luisteren mensen dus zo graag naar de openhartige gesprekken tussen broer en zus? En dat zegt Roxanne omdat we overal de humor van inzien. Dree en ik zijn natuurlijk knettergestoord samen, vertelt Roxanne aan nu.nl. We zijn heel blij met elkaar en dat voelen mensen. En naast dat hij mijn broertje is, is hij ook mijn beste vriend. Het is zo'n leuke vent om mee te zijn. Dat is Roxanne Hazes. En Romee Strijd, die zal dit jaar niet op de catwalk lopen tijdens Victoria's Secret Fashion Show. Het Nederlandse model die deelt een tranen op TikTok dat ze te horen heeft gekregen dat ze niet is geselecteerd. En Alanis Morissette die brengt dit jaar voor het eerst een kerstalbum uit. De zangeres die maakte afgelopen vrijdag bekend dat haar eerste feestdagenplaat op 6 november zal gaan verschijnen. Ja, het jubileumconcert van Zon West in december gaat niet door. Dat hebben de zanger en de organisatie van het concert gemeld. De artiest die zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum vieren. En deze annulering is gerelateerd aan het eerder afgelaste concert van René Vroeger, dat op 18 december zou plaatsvinden. René annuleerde zijn show om zijn gezondheid. Beide concerten waren opgezet als een gecombineerde productie. Dat heeft de organisatie uitgelegd. Ja, en mensen die alvast een kaartje hadden gekocht, die krijgen natuurlijk berichten over de verdere afhandeling van de tickets. Waarschijnlijk zal die het gaan houden in een andere locatie, goedkopere locatie denk ik dan.

0: Taylor Swift en Anti-Hero. Daarvoor Kool & The Gang, Celebration, jaren 80. Misschien heb je wel iets te vieren vandaag. Hè? Zou zomaar kunnen. Straks even voor 9 hoor je in ieder geval wie jarig is qua bekende artiest. En denk eraan, mocht je een liedje willen aanvragen, doe dat voor zometeen in de Word Wakker plaat. Of misschien straks voor de top 3. Ja, we zijn op zoek altijd naar muziek die wij eigenlijk bijna niet draaien op BNT.
1: Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw club. Elke dag bij Tim van der Weerde van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Business.

0: extra voordeel.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziektes slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 320 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Dan een ongeluk op de A4 richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Bergen-op-Zoom is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, vanaf afrit Rijsbergen een uur extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de Merwedebrug, 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N629, Oosterhout richting Dongen, voor Kaatsheuvel 3 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

we zijn een beetje opgewonden hier bij Radio BNT. Onze nieuwe studio. Die krijgt steeds meer vol. Ja. Jaren 80 voor de Pointer Sisters. I'm so excited. Ja, vrienden, we zeggen welkom voor de dinsdag.

Jonas Brothers. And Only Human. Samuel Welten terug bij mij. En Ed Sheeran deed het met Martin Garrix. Repeat. De 13e. De Nederlandse economie die groeit dit jaar waarschijnlijk harder dan gedacht. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, die rekent namelijk op een groei van 1,5%. Terwijl het fonds in juli nog uitging van 1%. En toch blijven de hoge energieprijzen natuurlijk een probleem. De economie blijkt ook wereldwijd beter bestand tegen de gevolgen van de Iran-oorlog dan eerder gedacht. En dat komt onder meer doordat de landen andere leveranciers van olie en gas hebben gevonden. Ook de grote investeringen van technologiebedrijven in AI, die helpen de economie vooruit. Statistiekbureau CBS heeft deze ochtend laten weten dat de motorbrandstoffen in september 27,2% duurder waren dan vorig jaar. Ja, de IMF die verwacht toch dat de wereldeconomie dit jaar met 3,1% groeit. Een 36-jarige man die is afgelopen zondagavond twee keer met zijn auto ingereden op een tandartspraktijk in Oost-Vlaanderen. Volgens de Belgische media was het een wraakactie van een tandarts die in de praktijk werkte en onlangs is ontslagen. En een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen, waardoor de koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. En daardoor dreigen grote hoeveelheden verse en diepgevroren producten verloren te gaan. En deze aanval die vond plaats in de nacht van zondag op maandag en was gericht op de systemen die de koelinstallaties van de supermarkten aansturen. Bij Intermarché zijn ongeveer 150 winkels getroffen. En ook bij Super U gaat het om bijna 100 vestigingen. Dat heeft de Franse krant Le Monde bekendgemaakt. Nou, het zal niet maar gebeuren dat je op afstand... Ja, tegenwoordig kun je alles op afstand, hè. Maar je ziet dan toch dat we kwetsbaar zijn.

0: Andrew Gold en Lonely Boy, eind jaren 70.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Nou, ik zie dat Pedro vanuit Kruisland luistert vandaag. En Anneke heeft feest, want ze is 40 jaar in dienst van Fuji Color. Nou, beste Anneke, gefeliciteerd. Onze rational guy, Ed. Annie uit België is er ook bij. Fiorello uit Valkenburg, ook aanwezig. Wat hakken plaat, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Ja, we kregen gisterochtend ook al een berichtje binnen van Suzanne Goede uit Hansum. En Suzanne Goede die stuurt, hey, hallo BNT. Zou ik de nieuwe van Bruno Mars kunnen horen? Ah, zeker. Ja, deze maand en de komende maanden komt er natuurlijk allemaal zoetsappige muziek uit. In verband met de feestdagen. En de nieuwe van Bruno Mars is er ook eentje van het laatste album. Die ze hebben uitgebracht als single. En dat is Dance.

0: Suzanne Goede uit Hansum. Vroeg hem aan, wellicht Hansum. Volgens mij in Limburg ergens. Hè. Deze van Bruno Mars en Dance With Me. Vandaag bewolkt weer. Zo nu en dan valt er misschien wel lichte regen. Of motregen. Met 17 tot 20 graden is het wel zacht. Aan het einde van de middag en vanavond trekken er tijdelijk wat buien over het land. Daarna wordt het weer droog met opklaringen. En de komende dagen blijft het dan schijnbaar droog met zonnige perioden. En het blijft zacht met temperaturen van tussen de 18 en 20 graden. Vanaf vrijdag doen we dan weer wat kouder en meer regen. Dus het weekend is nog een beetje onzeker. Controles van Flitsmeister A79 Heerlen Maastricht 8.4. A67 Eindhoven Venlo 62.3. A58 Tilburg Eindhoven 14.0. De N279 Beek en Donk bij 46.2. A59 Den Bosch Breda bij 112.3. En de laatste heb ik voor je, de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Dan moet je even opletten bij 62.9.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Twee mannen onder invloed zijn gistermiddag aangehouden na het stichten van brand en het aanrichten van vernielingen in de kapel van een kerk in Mierlohout. En dan legde een medewerkster en de pastoor sloten het duo op in de kapel tot de politie arriveerde, waarna de verdachte een raam vernielde om te vluchten en op straat voor verdere overlast zorgde. De politie wist beide mannen in te rekenen. Door het snelle optreden van de omstanders bleef de schade in de kapel beperkt en het motief wordt nog onderzocht. Vannacht rond 13:50 is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Tienrijseweg nabij Horst. Verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen ter plekke om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is afgesleept en de weg werd na het onderzoek tijdig voor de ochtendspits weer vrijgegeven. En de ANWB verzet zich krachtig tegen de Belgische plannen om vanaf mei komend jaar een snelwegvignet in te voeren dat voor buitenlandse automobilisten kan oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling blijkt dat 80% van de leden van de ANWB vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven, mede doordat België eigen inwoners wil compenseren voor de heffing. De ANWB kaart de kwestie aan bij de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een oordeel, verwijzend naar vergelijkbare Duitse plannen die eerder door Europa werden afgekeurd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 300 kilometer file in de regio, met allereerst goed nieuws over de A4 richting Antwerpen. Eerder gebeurde er een ongeluk tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging van 20 minuten kan u oplossen. Verder oponthoud op de A16 richting Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 15 kilometer file met een uurtijdverlies. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, vanaf Moerdijk Havens 50 minuten vertraging. Dan naar de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland ben je een half uur langer onderweg. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is de linkerrijstrook dicht en daardoor ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Schmidt.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
2: Ja, Too Good at Goodbyes. Daarvoor Bob Sinclair. World, Hold On. En Jason Derulo met Take You Dancing. Toby McGuire, die was niet alleen aanwezig op de bruiloft van zijn ex-vrouw Jennifer Meyer. Hij voltrok zelfs het huwelijk als trouwambtenaar. En dat terwijl de twee pas eind september officieel gescheiden zijn. Ja, de 51-jarige acteur en de 49-jarige sieradenontwerpster... die gingen in 2016 uit elkaar na een huwelijk van 9 jaar. En deze Jennifer die vroeg 4 jaar later officieel pas de scheiding aan. En Toby McGuire die reageerde pas in 2025. En afgelopen 21 september werden ze officieel gescheiden verklaard. En dat was precies op tijd, want deze Meyer die stond op het punt om in het huwelijksbootje te stappen met een 34-jarige miljardair. De radio-dj Domien Verschuren die wordt de nieuwe voice-over van het reality-programma De Verhulsjes. Hij neemt het stokje over van de acteur Kees Geel, die afgelopen juli overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. En de NOS-presentatrice Afke Boven die is ten huwelijk gevraagd door haar partner Sander Hasper. Dat heeft de presentatrice bekendgemaakt op Instagram, waar ze foto's heeft gedeeld van het aanzoek aan het strand. En de Amerikaanse acteur R.G. Mitte die is gisteren op 34-jarige leeftijd overleden. Hij was voornamelijk bekend van zijn rol als Walter White Jr. in de serie Breaking Bad. Volgens TMZ gaat het om zelfdoding, maar dat is officieel nog niet bevestigd. Imka Marina heeft afgelopen weekend haar pols gebroken bij een val in haar woning. Dat heeft de zangeres bekendgemaakt in de Telegraaf. En het Belgische muziekfestival Rock Werchter die heeft opnieuw een grote naam aangekondigd voor de editie van volgend jaar. De Britse rockband Muse is namelijk de headliner op 2 juli. En tot zover dan het nieuws uit de showbiz voor deze dinsdag.

Galanders en David Guetta hoor je met Leider. Daarvoor Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze dinsdag 13 oktober. Amerikaanse zangeres en actrice Ashanti Douglas. Die wordt vandaag 46. Het Nederlandse fotomodel, vroegere fotomodel, Ellemieke Vermolen. Die wordt vandaag 50 jaar. Britse komiek Sacha Baron Cohen, die wordt vandaag 55. Kelly Preston, Amerikaanse actrice, die wordt 64. Marie Osmond, Amerikaanse zangeres, zus van de Osmond Brothers. Die wordt vandaag 67 jaar. Amerikaanse zanger Sammy Hagar, de man die van 2003 tot 2005 de zanger was van Van Halen. Hij wordt vandaag 79 jaar. Vandaag wordt 92 jaar de Griekse zangeres Nana Mouskouri. En vandaag is ook jarig Amerikaanse zanger Paul Simon, 85 jaar.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
6: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: Jungle Mail.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 300 kilometer file in het zuiden van het land, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 richting Rotterdam. Vanaf Breda-West staat 7 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Daardoor ben je vanaf knooppunt Hooipolder een uur langer onderweg. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland een half uur langer over. De A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgaven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 25 minuten tijdsverlies. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is de rechte rijstrook dicht. En daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Tool van Lorraine. De dame die in 2012 het Songfestival won met Euphoria. Vrienden, wij zeggen welkom. Daar gaan we voor de dinsdag.

1995, Labour. Ja. En Be My Lover. Daarvoor Numidia en John West met Habibi. En ABBA nog een keertje met Dancing Queen. De muziek van BNT. Ja, uren wachten bij de paspoortcontrole en ondertussen je vlucht zien vertrekken. Op verschillende Europese luchthavens lopen de reizigers van buiten de Europese Unie tegen problemen aan door het nieuwe digitale grenssysteem. Luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen die willen daarom dat Brussel gaat ingrijpen. Ja, de sector die wil dat dubbele controles verdwijnen en er moeten meer automatische grenspoorten komen. En ook willen de organisaties dat landen de registratie van vingerafdrukken en gezichtsscans tijdelijk kunnen stilleggen als de wachtrijen uit de hand lopen. En dan bij een ongeluk met een achtbaan in het pretpark Six Flags in de Amerikaanse staat Georgia. Daar is een man om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens getuigen werd het dodelijke slachtoffer uit de achtbaan geslingerd. Het pretpark laat natuurlijk weten diep bedroefd te zijn, maar deelt verder geen details. Een ritje in de Goliath duurt volgens de website van Six Flags 210 seconden. En de achtbaan is op het hoogste punt zo'n 60 meter hoog en bereikt een snelheid van 112 kilometer per uur. En huizenkopers in Nederland kunnen vanaf komend jaar voor een duurdere woning een hypotheekrente, ja, een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten. Want de grens gaat stijgen van 470.000 naar 500.000 euro. En ook komt er extra leenruimte voor de verduurzaming van een woning met een slecht energielabel. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari. Ja, tegenwoordig koop je een premie A-woning voor 500.000. Dit is Mr. Wister.

0: Celine Dion, That's the Way It Is. Met Rita Ora en Mister Mister. We kregen een bericht binnen van Fred. Er staat een flitser op de Noorderbrug in Maastricht. Mocht je daar rijden, hou daar rekening mee. Andere snelheidscontroles door Flitsmeister gemeld. De A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.3. De N2 Maastricht bij 253.4. De A79 Maastricht bij 0.2. Dan de A67 Eindhoven-Venlo bij 62.0. A67 Eindhoven met de grens met België 18.1. De N279 Beek en Donk 46.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 112.4. En dan heb ik nog voor je even spieken. Dat is de A27 tussen Hilversum en Almere. Daar zijn ze aan het controleren bij 108.2.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Twee mannen onder invloed zijn gistermiddag aangehouden na het stichten van brand en het aanrichten van vernielingen in de kapel van een kerk in Mierlohout. En dan legde medewerkster en de pastoor sloten het duo op in de kapel tot de politie arriveerde, waarna de verdachte een raam vernielde om te vluchten en op straat voor verdere overlast zorgde. De politie wist beide mannen in te rekenen. Door het snelle optreden van de omstanders bleef de schade in de kapel beperkt en het motief wordt nog onderzocht. Vannacht rond 13:50 is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Tienrijseweg nabij Horst. Verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen ter plekke om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is afgesleept en de weg werd na het onderzoek tijdig voor de ochtendspits weer vrijgegeven. En de ANWB verzet zich krachtig tegen de Belgische plannen om vanaf mei komend jaar een snelwegvignet in te voeren dat voor buitenlandse automobilisten kan oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling blijkt dat 80% van de leden van de ANWB vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven, mede doordat België eigen inwoners wil compenseren voor de heffing. De ANWB kaart de kwestie aan bij de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een oordeel, verwijzend naar vergelijkbare Duitse plannen die eerder door Europa werden afgekeurd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een ongeluk op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Herensheide heb je een kwartier vertraging. Je kan er langs via de op- en afrit. Verder vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanaf Breda Noord ben je 40 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Gorkum staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. De rechte rijstrook moet je hier missen en daardoor heb je een uur extra reistijd. Dan naar de A29 richting Rotterdam. Vanaf Willemstad 6 kilometer file met 35 minuten oponthoud. Op de A50 richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Vanaf Tilburg Centrum West een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sam Fender en Olivia Dean.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, Rein Me In. Daarvoor Atomic Kitten, The Tide Is High. En Sienna Spyro. Ja, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3 uit de 80's. Zometeen Tim, daarna Duncan. En we sluiten de woensdag af met Rosé Schepers vanmiddag. Tussen 4 en 6. Ik wens je een fijne dinsdag. Zeg ik woensdag? Ja, ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
9: Ah, heerlijk.
8: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
9: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
2: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen, vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
12: Het blijft grotendeels droog vandaag. Toch nu een beetje nattigheid op de radio.

Vandaag zijn Faithless bij BNT en New Religion. Welkom op de dinsdagochtend. Een dinsdag waar letterlijk een luchtje aan zit. Het is namelijk de internationale dag van de kunstmest vandaag. Ik was een tijdje terug bij mijn ouders. Mijn vader had toen net het gazon bemest. En iemand uit de buurt die had dan aan hem gevraagd of hij de volgende keer mest wilde gebruiken die niet naar stront ruikt. Ja, je begrijpt dat mijn vader erom moest lachen, want dat is nou juist het principe van mest. Goedemorgen, je bent bij Radio BNT. De beste hits en classics staan voor je klaar. Ook op deze dinsdagochtend. Yves Berends hoor je zometeen.

Radio BNT met Yves Berendsen. Terug in de tijd. Nou, misschien verlang je wel terug naar afgelopen zomer. We hebben toch wel echt geboft, hè, met het weer. Extreem lang droog en zonnig weer gehad. Misschien heb je wel een heerlijke vakantie achter de rug afgelopen zomer. Nou, als je daar dan van wilt nagenieten, een tip van mijn kant: maak een fotoboek. Dan kun je net zo vaak op je vakantie terugblikken als je zelf wilt. En je bent ook nog eens helemaal hip. Echt hele jonge mensen ook steeds meer die fotoboeken maken. Ja, dan voel ik mezelf met mijn bijna 32 al een oude lul, inderdaad, ja. Radio BNT met Shawn Mendes. Zometeen Mercy staat voor je klaar naar Sheila E.

Wat een goede plaat blijft dit. Alok samen met de Chainsmokers en Jungle op de dinsdagochtend van Radio BNT. En daarvoor ook gedraaid Shawn Mendes en Mercy. Zometeen de artiest aan wie je altijd advies kunt vragen over het beste kopje koffie, biertje of broodje. Wie het is hoor je zometeen naar Kelly Clark.

0: Molly Ray Jepsen en een grote doorbraak uit 2012. Call Me Maybe bij BNT. Ja, je moet er wat voor over hebben. Het najagen van je grote droom. Carly Rae Jepsen wilde ten koste van alles zangeres worden. Daarom verhuisde ze naar Vancouver om daar haar muzikale droom na te gaan jagen in Canada. Nou, veel geld had ze op dat moment niet. De huurappartement was superduur en daarom had ze maar liefst 3 bijbaantjes. Ze werkte als barista, bartender en alsof dat allemaal nog niet genoeg was, was ze ook nog assistent banketbakker. Dan vraag je misschien af, sliep Carly Rae Jepsen in die periode ook wel eens? Jazeker, maar bed kopen vond ze te duur en daarom sliep ze op een uitklapbare slaapbank. Dan de Radio BNT weerupdate. Op de meeste plekken is het grijs, maar vanmiddag is het wel aangenaam met 18 graden. Vanmiddag en vanavond is er ook nog kans op een buitje.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. 2 mannen onder invloed zijn gistermiddag aangehouden na het stichten van brand en het aanrichten van vernielingen in de kapel van een kerk in Mierlohout. Een alerte medewerkster en de pastoor sloten het duo op in de kapel tot de politie arriveerde, waarna de verdachte een raam vernielde om te vluchten en op straat voor verdere overlast zorgde. De politie wist beide mannen in te rekenen. Door het snelle optreden van de omstanders bleef de schade in de kapel beperkt en het motief wordt nog onderzocht. Vannacht rond 13:50 is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Tienrijseweg nabij Horst. Verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen ter plekke om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is afgesleept en de weg werd na het onderzoek tijdig voor de ochtendspits weer vrijgegeven. En de ANWB verzet zich krachtig tegen de Belgische plannen om vanaf mei komend jaar een snelwegvignet in te voeren dat voor buitenlandse automobilisten kan oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling blijkt dat 80% van de leden van de ANWB vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven, mede doordat België eigen inwoners wil compenseren voor de heffing. De ANWB kaart de kwestie aan bij de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een oordeel, verwijzend naar vergelijkbare Duitse plannen die eerder door Europa werden afgekeurd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, misschien heeft het geholpen door deze te draaien. Hugel en Move Into the Sun bij BNT. Misschien krijgen we de zon dan nog af en toe lekker te zien vandaag. Ja, en anders mogen we ook niet klagen. Hè. Gewoon 18 graden vanmiddag. Die trui die kun je nog even lekker in de kast laten.

Radio BNT op je dinsdagochtend met een rijtje van 3 hits en classics. Corona, The Rhythm of the Night, daarvoor gedraaid Bruno Mars, I Just Might en Enrique Iglesias hoor je ook. En Tired of Being Sorry. Welkom bij Radio BNT, ik ben Tim. En ik sleep je door je werkdag heen met de beste hits en classics. Met nu Charlie Puth en Selena Gomez. We don't

0: Dante. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, oh, nee.
0: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar 2 messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Tim van der Weerden.
11: Yes, en ik heb een van de...

Wat een rammer weer. Miley Cyrus, Radio BNT. Bass Persuade. Hey, heb jij hem al gezien? Het wordt ontzettend gaaf, kan ik je zeggen. En jij kunt het allemaal gaan volgen via onze socials. Er wordt namelijk druk gewerkt aan de nieuwe locatie voor Radio BNT. Een nieuwe plek waar onze studio gaat komen. Op onze socials krijg je alvast een rondleiding. Zie je hoe het er nu uitziet. En ik kan je aanraden om de socials sowieso te volgen. Radio BNT heten we ook op Facebook en Instagram. Dan ben je namelijk ook altijd als allereerste op de hoogte van onze toffe winacties.

Jonas Blue is samen met JP Cooper op BNT. En Perfect Strangers gaat over een intense ontmoeting tussen twee vreemden. Ja, bijzonder hoe dat soms kan gaan, hè? Van het ene op het andere moment ben je vrienden of vind je elkaar misschien zelfs wel heel erg leuk en ontstaat er liefde.

0: Yo, Carlos, man.
1: Het lekkere gitaargeluid van Carlos Santana, Maria Maria bij BNT. Degene die zijn studententijd overleefde op 4 bananen per dag, hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer. Op de meeste plekken is het grijs, maar vanmiddag is het wel aangenaam met 18 graden. Vanmiddag en vanavond is er ook nog kans op een buitje.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Twee mannen onder invloed zijn gistermiddag aangehouden na het stichten van brand en het aanrichten van vernielingen in de kapel van een kerk in Mierlohout. En dan legde een medewerkster en de pastoor sloten het duo op in de kapel tot de politie arriveerde, waarna de verdachte een raam vernielde om te vluchten en op straat voor verdere overlast zorgde. De politie wist beide mannen in te rekenen. Door het snelle optreden van de omstanders bleef de schade in de kapel beperkt en het motief wordt nog onderzocht. Vannacht rond 2:50 is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Tienrijseweg nabij Horst. Verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen ter plekke om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is afgesleept en de weg werd na het onderzoek tijdig voor de ochtendspits weer vrijgegeven. En de ANWB verzet zich krachtig tegen de Belgische plannen om vanaf mei komend jaar een snelwegvignet in te voeren dat voor buitenlandse automobilisten kan oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling blijkt dat 80% van de leden van de ANWB vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven, mede doordat België eigen inwoners wil compenseren voor de heffing. De ANWB kaart de kwestie aan bij de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een oordeel, verwijzend naar vergelijkbare Duitse plannen die eerder door Europa werden afgekeurd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Mean Chico, DJ Goya, samen met Jason Derulo en Melody bij BNT. De Jason Derulo die heeft gestudeerd aan de Musical Academy in New York. Hij had op dat moment amper geld om van te leven. En dan besloot hij om te besparen op het kopen van eten. Hij kocht elke dag 4 bananen à 25 cent per stuk. Nou, zijn studiegenoten die vroegen dan ook vaak aan hem: waarom eet jij zoveel bananen? Nou, Jason die heeft heel lang toen als smoesje volgehouden dat hij aan een speciaal kaliumdieet zat. Nou, niemand geloofde dat uiteindelijk natuurlijk.

0: BNT.
1: BNT.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: En, heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
10: Dedo, zo simpel is het.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Tim van der Weerden
14: meldt zich voor de lunch met Billy Joel.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, zo snel is zijn leven bijna veranderd. Ruben Hillen op Radio BNT. Hij won afgelopen seizoen natuurlijk The Voice of Holland. Zat in team Suzanne en Freek. Hij zou kunnen zeggen dat zij hem een aardige boost hebben gegeven. Ja, zeker wel. Hij kon namelijk zijn kantoorbaan opzeggen, die Ruben Hillen. Hij werkte jarenlang op de klantenservice van een bedrijf dat kassasystemen levert. Nou, van de kassasystemen naar de microfoon op het podium. Het is hem van harte gegund. Wat een lekker liedje. Ik hoop dat het niet bij deze blijft. En dat we nog heel veel van hem gaan horen. Radio BNT op de dinsdagmiddag. Smakelijk als je op dit moment aan je lunch zit. Jason Mraz en André Hazes en Mart Hoogkamer komen eraan. Naar Anastasia, dit is Not That Kind.

Een lekker liedje om even helemaal mee tot rust te komen. Jason Mraz en Have It All bij BNT. En daarvoor André Hazes en Macht Hoogkamer. En zij is van mij. Welkom op je dinsdagmiddag. De beste hits en classics hoor je hier. Cheryl Cole en Miles Smith komen eraan naar de Doobie Brothers. Dit is Listen to the Music op Radio.

0: Echt zo'n liedje dat je misschien alweer helemaal vergeten was. Uit 2010, Cheryl Cole en Fight for This Love bij BNT. Nou, stilzitten is geen optie bij het volgende nummer. Je hoort er midden nu in 90 tellen. Eerste Radio BNT weerupdate. Op de meeste plekken is het grijs, maar vanmiddag is het wel aangenaam met 18 graden. Vanmiddag en vanavond is er ook nog kans op een buitje.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Vrachtwagenchauffeur Joris T. uit Sint-Hubert is door de Franse rechter veroordeeld tot 6 jaar cel en een boete van 100.000 euro... voor het smokkelen van ruim 240 kilo cocaïne met een straatwaarde van 16 miljoen euro. De drugs werden bij een controle op de A10 bij Orléans ontdekt tussen een lading strobalen. De chauffeur claimde dat hij wegens financiële problemen meende illegale sigaretten te vervoeren voor 10.000 euro. Maar de rechter ging niet mee in zijn verklaring. De politie is op zoek naar een nep bankmedewerker die op 8 juni de bankpas wist te ontfutselen van een 95-jarige dementerende vrouw in Heerlen. Terwijl een handlanger het slachtoffer telefonisch afleidde, nam de verdachte de pas mee om vervolgens inkopen te doen bij een juwelier in de Duitse Keulen. De politie heeft geblurde camerabeelden vrijgegeven. Als de man zich niet voor 27 oktober meldt, worden de herkenbare foto's gepubliceerd. En op de kruising van de Oranjeboomstraat met de Haagweg in Breda zijn deze ochtend een personenauto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De vrouwelijke fietser raakte bij de klap gewond. De automobilist bleef ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Topic en Becky G, Radio BNT met Sorry Papi. Een heel oud boekje in een winkel in Londen was de inspiratie voor haar doorbraaksingle. Over wie het gaat hoor je zo.

I wanna sex you up. Call me bad op Radio BNT. Duncan staat alweer in de startblokken. Je hoort hem zo meteen hier tussen 1 en 4. Stel je voor, je struint door een antiekwinkel in Londen. En je vindt daar een stokoud bladmuziekboekje uit de Eerste Wereldoorlog. Nou, daarin stond onder meer: pack up your troubles in your old kid bag. De dame in kwestie die nam het boekje mee, dook de studio in en verwerkte die 100 jaar oude oorlogsslogan in een vrolijke zomerhit. Je hoort er nu Eliza Doolittle, dit is haar.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe. Voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
18: De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden.
16: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
9: Het zegt wel wat over je als je de letters NSFW kent. Zometeen een

Alex Warren, passenger. Nou, als passenger mag je gewoon op de Radio BNT-trein stappen. De trein die als eindstation het einde van de werkdag straks heeft. Dus spring er lekker op en hoor de beste hits en classics. Ook met Girl Just Project en Infinity 2008 hoorde je op Radio BNT. Zo, alweer iets naar één. Goedemiddag, Duncan hier op je radio met zometeen Wesley Bronkhorst. Amalia ga je nog lekker meezingen. En waar staan die letters nou voor, hè? NSFW. Als jij dat weet, dan weet je ook dat dat dus niet bedoeld is voor werk. Het staat namelijk voor Not Safe for Work. Oftewel, soms heb je een filmpje, misschien een beetje seksueel getint, of bepaalde dingen die ongepast of schokkend zijn, die je absoluut niet mag bekijken op de werkvloer. Dan zet iemand daarbij NSFW. Dan weet je, dat moet ik niet op de werkvloer gaan afspelen. En toch heb ik zo'n track die NSFW is op deze dinsdagmiddag. Zet je radio iets harder? Eigenlijk mag het niet. Mag kleding uit, mag nu met Joe Cocker op kantoor.

Even alle strijders op de werkvloer. Hou vol, hou vast met Gavin DeGraw en Soldier op de radio. En Wesley Bronkhorst daarvoor, Amalia, op je dinsdagmiddag. De dinsdag dat de ANWB zich heeft aangesloten bij het verzet tegen de omstreden Belgische tolplannen. Heb je dat meegekregen? Zo valt te lezen vandaag in de Telegraaf. Onze zuiderburen die zijn voornemens om in mei komend jaar een vignet voor automobilisten in te voeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. En de ANWB zegt nu niet doen. Meer nieuws uit de regio, natuurlijk hier, Radio.

0: You Too, Stuck in a Moment, You Can't Get Out of, Clean Bandit Audio. Ook en Diana Ross, My Old Piano, die zelf natuurlijk ook een beetje een oude piano inmiddels is. Hè? De oude Supreme van ons, Diana Ross op Radio BNT. Hey, zometeen Cool and the Gang en een graag geziene gast hier op Radio BNT. Iemand waarvoor we de hobbelige wegen in België graag trotseren. Wie dat is, dat vertel ik je zometeen. Want je gaat hem horen, die vriendelijke Zuiderbuur. Dat zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt. Het zijn perioden met lichte regen of motregen. Tot in de loop van deze middag nog zo'n 18 à 19 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. En tijdens vrij zonnig weer wordt het morgen maximaal 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Vrachtwagenchauffeur Joris T. uit Sint-Hubert is door de Franse rechter veroordeeld tot 6 jaar cel en een boete van 100.000 euro... voor het smokkelen van ruim 240 kilo cocaïne met een straatwaarde van 16 miljoen euro. De drugs werden bij een controle op de A10 bij Orléans ontdekt tussen een lading strobalen. De chauffeur claimde dat hij wegens financiële problemen meende illegale sigaretten te vervoeren voor 10.000 euro. Maar de rechter ging niet mee in zijn verklaring. De politie is op zoek naar een nep bankmedewerker die op 8 juni de bankpas wist te ontfutselen van een 95-jarige dementerende vrouw in Heerlen. Terwijl een handlanger het slachtoffer telefonisch afleidde, nam de verdachte de pas mee om vervolgens inkopen te doen bij een juwelier in de Duitse Keulen. De politie heeft geblurde camerabeelden vrijgegeven. Als de man zich niet voor 27 oktober meldt, worden de herkenbare foto's gepubliceerd. En op de kruising van de Oranjeboomstraat met de Haagweg in Breda zijn deze ochtend een personenauto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De vrouwelijke fietser raakte bij de klap gewond. De automobilist bleef ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. En tot zover het regionieuws op

Dominic Fike, Cool in the Gang en Lost Frequencies hoor je. Die vriendelijke zuiderbuur met zijn nieuws, de Leef het al op Radio BNT. Ik weet, de temperaturen dalen, de herfst gaat beginnen en is al redelijk begonnen, hè, met bewolking. Maar de temperaturen zijn nog redelijk oké, 18 à 19 graden vandaag. En toch een throwback naar de zomer van 2 jaar geleden. Carol G, Si antes tuviera conocido, ga je zo meteen horen. Eerst na de vrouw wie we dankbaar mogen zijn, zat zo'n gewaagde jurk aan begin Zero's op de rode loper van de Grammys. Een Versace-jurk. Dat iedereen dat wilde zien. Maar ja, waar kon je dat zien op het internet? Dat bestond nog helemaal niet. Je kon net iets zoeken op Google, maar dat was het dan ook. En dus dachten de mensen van Google, weet je wat, dan maken wij een zoekfunctie ook voor afbeeldingen. Allemaal door deze vrouw ontstaan, omdat iedereen Jennifer Lopez in een Versace-jurk wilde zien. Dank haar voor Google-afbeeldingen. Ain't it funny, hoor je nu op BNT.

0: En lekker even relaxed op je dinsdagmiddag met UB40, Kingston Town en Carol G. Siantes Tubiera Conocido. Dat betekent net zoveel als er staat een nieuwe opgave voor je klaar.
1: De vertaalvraag.
0: Denk ik, hè, vrij vertaald. En vrij vertalen, mag jij nu ook een nieuwe opgave voor je in de vertaalvraag? Ik zoek titel en artiest van de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van de vertaling ervan, dit is hem, de opgave van vandaag. Weet je niet dat ik nog steeds overeind sta, beter dan ooit tevoren? Erziend als een echte overlever, me voelend als een klein kind. Ik sta na al die tijd nog steeds overeind. De scherven van mijn leven oprapend zonder jou in mijn hoofd. Ik sta nog steeds overeind. Ik sta nog steeds overeind. Enig idee over welke track het gaat? Ik draai hem zo meteen na 2 uur. En je mag het raden via radiobnt.nl. Hoor je hem zo?

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: Met deze opgave vandaag weet je niet dat ik nog steeds overeind sta, beter dan ooit tevoren. De scherven van mijn leven oprapend zonder jou in mijn hoofd. Ik sta nog steeds overeind, ik sta nog steeds overeind. Levenslied van veel mensen en misschien ook wel van Kim.
2: Duncan Fresh.
3: Want Kim wist het goed raden via radiobnt.nl. Het goede antwoord in de vertaalvraag. I'm Still Standing van Elton John.

een tijdje een pannenkoekenrestaurant. Jawel, je kon eten bij Douwe Bob in zijn restaurant. Inmiddels is dat, nou ja, failliet, dan wel verkocht. En deze Douwe Bob is alles behalve zelf een pannenkoek in de maken van muziek. Want hey, wat een fijne nieuwe track van hem. Know to Self, even zo'n rustmomentje op je dinsdagmiddag. Met ook Elton John en Naam Still Standing. Are you still standing op deze dinsdag? Moeilijke dinsdag of gaat hij wel lekker? Wat extra energie krijg je zo meteen met het meezingen van Marco Borsato.

my god. Moet je straks ook weer naar huis met de auto? Let dan goed op. Er is namelijk één flitspaal in Limburg. Die staat hartstikke vast. Maar die heeft toch afgelopen zomer al 4800 boetes opgeleverd. Oeh. Opgepast, want welke het is, dat vertel ik je zo meteen. Dan heb je toch nog wat geld misschien zo meteen voor de herfstvakantie om uit te geven, in plaats van aan die paarse envelop. En zo meteen Gloria Estefan, die flitspaal die ik je ga vertellen dus. En John Mayer is hier met Taylor Swift.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde van 10 tot

Gloria Estefan, Miami Sound Machine en Dr. Beat Emergency. Zeker als je rijdt. Op de N266 en brug 15 over het kanaal bij Nederweert. Dat is de plek met de meest beruchte flitspaal van Limburg. Hij staat er pas sinds kort, maar is nu al de meest gevreesde flitspaal in Limburg. De flitser in Nederweert langs het kanaal leverde deze zomer namelijk bijna 4800 boetes op. Tegelijk stegen het totaal aantal verkeersovertredingen in Limburg volgens met 10%. Dat blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2, opgelet daarbij Nederweerters op de N266. Hey, snelheid omlaag, radio wat harder met Lola Young nu. Dit is Radio BNT en Messi.

0: Dolly Dot, Love Me Just A Little Bit More. Ken je die nog? Ruim zo meteen voor je. En ook Eva Max, So Am I is onderweg. Eerst even kijken naar het weer op deze dinsdagmiddag. In Limburg en Brabant is het overwegend bewolkt. Er zijn perioden met lichte regen of motregen. Ook lange droge perioden en zo'n 18 à 19 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt, stapelwolken en opklaringen en dan ook maximaal 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Vrachtwagenchauffeur Joris T. uit Sint-Hubert is door de Franse rechter veroordeeld tot 6 jaar cel en een boete van 100.000 euro... voor het smokkelen van ruim 240 kilo cocaïne met een straatwaarde van 16 miljoen euro. De drugs werden bij een controle op de A10 bij Orléans ontdekt tussen een lading strobalen. De chauffeur claimde dat hij wegens financiële problemen meende illegale sigaretten te vervoeren voor 10.000 euro. Maar de rechter ging niet mee in zijn verklaring. De politie is op zoek naar een nep bankmedewerker die op 8 juni de bankpas wist te ontfutselen van een 95-jarige dementerende vrouw in Heerlen. Terwijl een handlanger het slachtoffer telefonisch afleidde, nam de verdachte de pas mee om vervolgens inkopen te doen bij een juwelier in de Duitse Keulen. De politie heeft geblurde camerabeelden vrijgegeven. Als de man zich niet voor 27 oktober meldt, worden de herkenbare foto's gepubliceerd. En op de kruising van de Oranjeboomstraat met de Haagweg in Breda zijn deze ochtend een personenauto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De vrouwelijke fietser raakte bij de klap gewond. De automobilist bleef ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. En tot zover het regionieuws.

EK met Marco van Basten nog als coach van het Nederlands elftal. Kun je dat nog herinneren? We speelden tegen Italië en ook tegen Frankrijk, geloof ik, in de pool. We wisten wat wedstrijden te winnen en het was best een mooi toernooi. Henrik Iglesias schreef toen het EK soundtrack liedje. En dat was degene die je nu hoorde op Radio BNT, alweer 18 jaar geleden. Can You Hear Me op je dinsdagmiddag op BNT. Nou, die dinsdagmiddag wordt echt nog een stuk leuker straks. Want het einde van de werkdag nadert en Roger Schepers is straks onderweg met de middagshow. Je hoort hem straks weer vanaf 4 uur. Eerst nog heel veel hits en classics voor je. Bruno Mars ga je horen, Eagle Eye Cherry zometeen. En Mijn Lichaam is nog niet klaar voor je, schatje. Dit is Samber.

0: Mars, die mooie van Risk It All op Radio BNT. Kom nog een appje binnen van Tom. Ik draaide namelijk Enrique Iglesias, Can You Hear Me, op het EK 2008. Daar was het soundtrack van. Hè. Marco van Basten was de coach van het Nederlands elftal. En Tom vraagt of ik de docu ook heb gezien over Marco van Basten. Ja, de docu, zeg maar, die serie wat over hem is gemaakt. Heb je die ook gezien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik moet nog een paar afleveringen, maar wat is dat goed gemaakt over eigenlijk ja, de helse carrière die Marco van Basten heeft gehad sinds zijn blessure bij AC Milan, dat hij eigenlijk daar nooit meer heeft kunnen spelen met die pinnen door zijn enkel heen. Ja, het is zeker het te checken waar het staat op Videoland. Dus een dikke tip, mocht je vanavond even niks vinden of ruzie hebben met je vriendin over de serie die je gaat kijken, kijk dan gewoon Basta, de Marco van Basten serie. Goed, dat gezegd hebben we zometeen de takeover op Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Zometeen na 3 uur heb jij het voor het zeggen. Rond 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze dinsdag de 13e? Laat me weten via radiobnt.nl. Draai ik het zometeen voor je. Naar de man die mobiele telefoons verafschuwt. Robbie Williams, BNT en Come On Dan.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt.
3: Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Duncan Fresh.
11: Hey Brent, dank voor je appje voor de takeover. Jij vraagt aan Kim Wilde. Die ga ik zo meteen draaien. Eerst hoor je Alcazar. En Crying at the Discotheque.

0: Wat blijft deze leuke? Russo en Samuel Welte en Boom op Radio BNT. Nou, Boom, ga je je favoriete plaat even aanvragen op de radio?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het kan je namelijk overkomen als je gewoon even een appje stuurt naar radiobnt.nl. Dat is het adres waar je naartoe mag als je mee wilt doen met de Takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou en bepaal jij de playlist van dit mooie radiostation. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Daar was al een appje van Brent die koffiepauze had en dacht aan Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

As simple as 1, 2, 3, dat is dit concept. De takeover van Radio BNT. Elke werkdag rond 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Kom maar, dan heb je binnen van Ivanka dus voor 6 special. Afraid of the Dark heb ik gedraaid. En Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, die was volk Brent. Hoi BNT, mag Sporty Spice op? Groetjes van Nout. Nou, dat je die naam nog weet. Samen

Adventure of a Lifetime voor de collega's hier in Gulpen. Radio Hart zegt Femke. Nou, bij deze voor je gedraaid, lieve Femke. Coldplay Adventure of a Lifetime. Dus Melanie C, Lisa, Left Eye Lopez, Never Be the Same Again. Met ook Sporty Spice, want die zat daar ook nog in, hè? Het werd aangevraagd door Nout in de Radio BNT Takeover. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. De takeover is er nog 5 minuten, maar we zijn wel alweer bij de laatste plaat van vandaag. Dat is dan het slechte nieuws, maar het goede nieuws is dat die voor Dion is. Gas erop met Chaka Khan. I Feel For You is

0: Chaka Khan en I Feel For You was het verzoek van Dion in de Radio BNT Takeover. Die zit er ook op. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde daarvan. Over ronde gesproken. Doe die laatste E eens met een streepje erop. Dan krijg je niet ronde, maar rondé. Precies, die ga ik zo draaien. Ook de Jacksons voor je onderweg. Eerst even kijken naar het weer op BNT. Blijft vandaag overwegend bewolkt. Periode met lichte regen of mondregen. Temperatuur momenteel 18 à 19 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt, stapelwolken en opklaringen en dan ook een maximaal 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartementencomplex aan de Wethouder Frankenstraat in Maastricht is deze middag rond 1:30 brand ontstaan op het balkon. Tuinmeubilair vloog er in brand, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling, waardoor omliggende woningen tijdelijk moesten worden ontruimd. De betrokken woning is door de veiligheidsregio onbewoonbaar verklaard. Omwonenden konden in de loop van de dag wel weer terug naar hun huis. In een brandbrief van de gemeente Roermond hekelen bewoners en ondernemers rond het Stationsplein en de Hamstraat de hardnekkige overlast door dealers, hangjeugd, racende fatbikes en bedelarij. Volgens de VVE van een nabijgelegen appartementencomplex ontbreekt het de gemeente aan daadkracht en schitteren politie en handhavers door afwezigheid. De gemeenteraad beslist op 29 oktober of de brief officieel wordt voorgelegd aan het college van BNB. En ondanks het al geldende rijverbod voor zwaar verkeer is deze middag een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug op de A27 bij Sleewijk beland. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten ter plaatse komen om de trucker veilig weg te begeleiden van de smalle strook tussen de fietsers. Sinds de brug halverwege juli werd afgesloten voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton... regent het al boetes voor chauffeurs die de regels negeren. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

kunt tegenwoordig niet meer om hem heen. Figuurlijk en letterlijk ook niet. Want wat groot is deze man, hè? Yves Berendsen, misschien is het tijd ook te zien in de beste zangers dit jaar. Jackson's Audio, Blame It On The Boogie en Rondé, Love Of My Life. Het zijn de beste hits en classics. Jawel, je vindt ze hier voor je werkdag. De BNT-werkdag, Duncan hier met Justin Bieber zometeen. Deze is. En Eddie Furtado meldt zich. Dit is Power Love.

Backstreet Boys, I Want It That Way. Het zou leuk zijn als we een keer back to the 90s gaan hier op Radio BNT. En dat we dan de BNT Boys hebben, toch? Dat we Erik Kreutzer in een boyband zetten, samen met Roger, Raoul. En dat ik vooral niet hoef. Nee, voor mij hoeft dat allemaal niet. Hey Backstreet Boys, hoor je I Want It That Way als opmaakje naar zometeen die o zo fijne BNT middagshow. Roger meldt zich zometeen na 4 uur. Hij staat al te trappelen met John Travolta en Stella Lefty Boston. Zometeen na 4 uur.

0: BNT.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 bij Daar-Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 10 kilometer. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 richting Breda. Een kwartier vertraging bij Werkendam. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrod en Breda-West 10 minuten vertraging. 10 minuten op de N2 Eindhoven-Maastricht bij Veldhoven-Zuid. N281 Vaals-Heerle. Tussen de A79 en Heerle-Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Roger Schepers.

Frankie Valli. Ja, juist, ja, die Frankie Valli die samen met de Four Seasons Oh What a Night de hitparade inzong in de jaren 70. Frankie Valli was ook te horen op de soundtrack van de film / musical Grease. En 1978 op de soundtrack hoorde je Frankie Valli en Grease. Ja, nou, dat gezegd hebben, dan kunnen we beginnen, vrienden. 13 oktober 2026, iets na 4 uur. Goedemiddag. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+ en online via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken voor alles wat je kwijt wil. Volgen via de socials, Facebook, Instagram. En als je denkt, hey, ik moet even wat kwijt. Ik wil een liedje aanvragen of ik ben het ergens niet mee eens. Of dat programma vind ik niks. Of die dishockey zou dat en dat en dat beter kunnen doen. We zijn namelijk een interactieve radiozender. Dus je mag absoluut meebeslissen en van je laten horen. Stuur dan een berichtje naar radiobnt.nl. Het is de dinsdag, een beetje druilerige, regenachtige dinsdag. Het is een beetje nat geweest, maar ook op heel veel momenten weer droog. En morgen dan gaat de zon wat meer schijnen. Dus dan gaat het weer wat beter worden. Het zou fijn zijn als het volgende week, als we in het zuiden van het land herfstvakantie hebben, natuurlijk een beetje lekker weer is. Nu is er aan de andere kant in Nederland herfstvakantie. Dus ja, het is een beetje wisselvallig. Maar ja, het hoort ook bij de tijd van het jaar. Hè. Zo simpel is het ook. Vrienden, het is de dag van de gewone taal, dat je dat weet. Het is ook de internationale dag van de rampenbestrijding vandaag, op 13 oktober. Dag van de gewone taal. Eens even kijken, waar moet ik het dan met je over hebben? En welke taal moet ik dan spreken? Zullen we het gewoon op ABN houden? Lijkt mij heel erg aardig. Zit je op de weg, onderweg naar huis, misschien na een lange dag werken, dan een goede reis, veilige reis. Heb je middagdienst, CQ, avonddienst, dan moet je nog even. Dus geniet ervan en maak er in ieder geval iets moois van. Het maximaal genieten, lekker.

Nou, ze komen uit R&B-land. De vrienden van 98 Degrees die waren in de jaren 90 eigenlijk best populair. Met name in Amerika deden ze het heel erg goed. In Nederland hebben ze volgens niet echt veel voet aan de grond gekregen. Hoewel dit liedje natuurlijk wel heel erg aardig deed. Maar dat kwam ook eigenlijk door de hulp van Stevie Wonder. Want ze deden het samen deze Through to Your Heart uit de jaren 90 op Radio BNT. 4:15. Het is de middagshow voor 13 oktober met Stella Lefty, Boston daarvoor. Ja, dat is eigenlijk country all over the place wat er tegenwoordig allemaal plaatsvindt. Muzikaal gezien zeker. Ilse de Lange in de top 40. Ella Lemley. En natuurlijk ook Stella Lefty. Dus de country viert hoog deze. Dat je het even weet. Hè. Het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. Dat spelen we vandaag met Janet Jackson. En welke Janet Jackson wil jij graag in de lange uitvoering horen? Wordt dat A, All For You? Of B, That's The Way Love Goes? Welke Janet Jackson wil je graag in de lange versie horen? Wil je All For You? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je That's The Way Love Goes? Heb je B naar radiobnt.nl. En dan horen we straks na 4:30 welke plaat dat dan kan zijn. Gisteren begreep ik ook al dat het erg druk was op de weg in het zuiden van het land. Dat hoorden we toen in de verkeersinformatie. Erwin de Hart die vertelde ons zojuist daar ook het een en het ander over. En het is zo'n dinsdag. Een dag waarop heel veel mensen bijvoorbeeld naar kantoor gaan. Ik heb het zelf ook mogen ondervinden vandaag. Druk. Dat is meestal de dinsdag en de donderdag. En de maandag, woensdag, vrijdag is het doorgaans een beetje rustiger op de zaak, zeg maar. Maar ja, goed, in heel veel branches kun je thuiswerken, maar in heel veel branches ook niet. Kijk, bij de radio, dat is leuk, kun je thuiswerken. Althans, ik zit hier lekker hoog en droog in mijn eigen studiootje en dat bevalt prima. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Als je dat niet hebt, dan is dat erg lastig. En er zijn zat branches in een fabriek bijvoorbeeld. Om thuis te werken wordt dan heel erg moeilijk. Hè? Die lopende band kun je niet onder je arm meenemen. Dus daar moet natuurlijk iets gebeuren. En dat is eigenlijk een heftige tijd geweest, corona. Maar het heeft dan ook wel voor de thuiswerkers iets goeds gebracht eigenlijk. Nou kijk ik zelf niet zo positief terug op die coronaperiode. Het heeft inderdaad wel goede dingen gebracht. Maar ik heb, als ik naar mezelf, mijn eigen persoontje kijk, absoluut wel een hoop vet ellende meegemaakt. Dus dan kijk je daar toch wel een beetje anders

kan alleen maar zeggen, zegt het voort, zegt het voort. Wees ambassadeur van Radio BNT. Heb het er op de Bridge Club, in de gym of whatever over. Als je vanavond nog mensen ziet, heb het even over Radio BNT. Vertel even waar die zender te vinden is. In heel Limburg en Brabant via DAB+. En online op radiobnt.nl. Nee, don't go. Lekker blijven. Stay, zou ik eigenlijk willen zeggen. Neem je mee terug naar de zomer van 1988. Maxi Priest is dit, een Wild World.

In the Lonely Hour heet het debuutalbum volgens mij van deze man. En toen was het inderdaad ook nog een man. Tegenwoordig gaat hij als hen door het leven. Sam Smith, Stay With Me, hoorde hij op Radio BNT. Wild World, Maxi Priest daarvoor. Het was de reggae-versie van het liedje dat we kennen van Cat Stevens. Van Neil Diamond, van Maxi Priest. Dat was de reggae-versie, maar Mr. Big had de rock-versie. En zo zijn er diverse Wild Worlds op de markt. Vind je welke Janet Jackson zou je graag willen horen in de Maximaal Genieten lekker lang uitvoering? Wordt dat A, All For You, of wordt dat B, That's The Way Love Goes? Als je All For You wil horen, dan app je A naar radiobnt.nl. Wil je That's The Way Love Goes, dan app je B naar radiobnt.nl. Zo dadelijk een lange Janet Jackson op Radio BNT. Na 4:30, het is dinsdag.

0: is toch lekker hoor. Gisteravond moeten draaien. Nee, dat was niet gisteravond natuurlijk. Het gaat sneller dan je denkt. Afgelopen zaterdagavond moeten draaien op een 25-jarig huwelijk. Sandra en Jos was super, dankjewel. En dit liedje is daar ook aangevraagd en uiteraard ook gedraaid. Harry Casey en de Sunshine Band. Give it up, hoorde je, 1983. Dus de BNT middagshow, vrienden. En het is een druilerige dinsdag, hè? Maar dat had ik je al gezegd. Dat is waar je het mee moet doen qua weer. 4:30, Erwin de Hart gaat je zo dadelijk bijpraten. Zit bij de ANWB in Den Haag. Om je de actuele informatie voor te schotelen als het gaat om het verkeer op de weg in het zuiden van Nederland. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. En Duncan zit klaar in Studio 2 om je dat zo dadelijk te gaan vertellen. Maar eerst nog even iets heel anders. Het weer van vandaag. Het is eigenlijk zacht, 18 graden. Ook vandaag weer, alleen minder zon dan gisteren. Een druilerige, regenachtige, sombere dinsdag is het. En vanavond daalt de temperatuur naar een graadje of 10. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dan ook 18 graden en meer zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een appartementencomplex van de wethouder Frankenstraat in Maastricht is deze middag rond 2:30 brand ontstaan op een balkon. Tuinmeubilair vloog er in brand, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling, waardoor omliggende woningen tijdelijk moesten worden ontruimd. De betrokken woning is door de veiligheidsregio onbewoonbaar verklaard. Omwonenden konden in de loop van de dag wel weer terug naar hun huis. In een brandbrief van de gemeente Roermond hekelen bewoners en ondernemers rond het Stationsplein en de Hamstraat de hardnekkige overlast door dealers, hangjeugd, racende fatbikes en bedelarij. Volgens de VVE van een nabijgelegen appartementencomplex ontbreekt het de gemeente aan daadkracht en schitteren politie en handhavers door afwezigheid. De gemeenteraad besliste op 29 oktober of de brief officieel wordt voorgelegd aan het college van BNB. En ondanks het al geldende rijverbod voor zwaar verkeer is deze middag een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug op de A27 bij Sleewijk beland. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten ter plaatse komen om de trucker veilig weg te begeleiden van de smalle strook tussen de fietsers. Sinds de brug halverwege juli werd afgesloten voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton... regent het al boetes voor chauffeurs die de regels negeren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 bij Daar-Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 10 kilometer. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 richting Breda een kwartier vertraging bij Werkendam. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 10 minuten vertraging. 10 minuten op de N2 Eindhoven-Maastricht bij Veldhoven-Zuid. En 281 Vaals-Heerlen tussen de A79 en Heerlen-Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Janet Jackson, jullie kozen massaal voor All For You.
1: Maar

Zo. Waan je even op een zaterdagavond ergens in een club, een jaar of 20 geleden. En dan sta je dan ineens gewoon even te swingen, midden op de dansvloer. En ineens is there a murder on the dancefloor. Nee, dat niet, maar ja, ik dans wel lekker weg. In deze uitvoering moet ik zeggen, aangevraagd door jullie zelf, althans jullie hebben op aangestemd. Er kwamen wat aantjes binnen via radiobnt.nl. Maximaal genieten, lekker lang luisteren naar Janet Jackson, All For You, op Radio BNT. Vrienden, er staat een lange lijst op Spotify. En die lijst die kun je volgen, kun je delen, want die staat op openbaar. Een lange lijst met lange liedjes die je wellicht zou kunnen inspireren om liedjes aan te vragen die je in een lange uitvoering wil horen in de middagshow op Radio BNT. Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Dat is radiobnt.nl/maximaal genieten. Gisteren, vrienden, was het 12 oktober. En ik ben even gaan graven in de geschiedenis, want we hebben het er de laatste week al vaker over, het Oktoberfest. Gisteren, op 12 oktober, maar dan in 1810, was er een groot feest in München dat later uitgroeide tot het Oktoberfest. En dat is wat het nu is. Dus we zitten eigenlijk nu stiekem midden in dat Oktoberfest. Ook even met je delen.

0: I need you right in front of me.
1: Crochet Schepers.
0: AO Technology van Milo op Radio BNT. Die Die, Shakira, Burna Boy daarvoor. 5:12. Het is de middagshow. En misschien even kijken naar de geschiedenis van 13 oktober. Ik zei het al, internationale dag van de ramprisicobestrijding. En het is de dag van de gewone taal. En daar heb ik je even voor nodig. Als ik dat gewoon tegen je zeg, dag van de gewone taal, borrelt er dan eventueel een plaat bij je op waarvan je denkt, hey, dat moet op de radio. Nou, geef dat even door via radiobnt.nl in het kader van dag van de gewone taal. Dat is het vandaag. Er komt natuurlijk een woordenboek uit elk jaar, hè, de dikke van Dalen. Maar dag van de gewone taal, gewoon ABN. En dat wordt vaak toch, ja, niet altijd meer gesproken. Want allerlei andere termen uit andere talen, die worden daar doorheen geweven. Maar wij hebben vandaag dag van de gewone taal. En welke plaat hoort daarbij voor jou? Wat borrelt daarbij op? Geef hem door via radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Dag van de gewone taal. Dag van de gewone taal, zeg ik dus. Hè?
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Sir Elton John. Ja, want je moet hem Sir noemen. Dat is die man die met die brillen altijd zo belangrijk is geworden, weet je wel. Als het over Elton John gaat, gaat het al gauw over een bril. En volgens mij heeft hij nooit een liedje uitgebracht wat te maken heeft met glazen. Maar goed, dat kan naar mij.

Zou hij nou zelf die piano bespelen? Dat zou heel goed kunnen dat hij dat zelf natuurlijk gedaan heeft. Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That op Radio BNT. Je hoort elke maandag tot en met vrijdag het radio feuilleton, het middagfeuilleton op BNT. En dat bestaat dan weer uit 2 episoden. Straks deel 2 van de middagshow. En geef het maar even door wat je wil horen als het gaat om de dag van de gewone taal. Want dat is vandaag, hè, op 13 oktober. En denk je van, goh, ik heb wel een liedje wat erbij hoort. Geef hem even door via radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Ik ga je een klein stukje laten horen van een classic die je kent van The Beatles, Come Together. Michael Jackson heeft een tijd lang alle rechten van de Beatles gehad. En volgens mij heeft hij dat nou niet meer. Ja, Michael dan zelf niet meer, maar volgens mij zijn ze ook niet meer bij Michael. Hij heeft wel op een gegeven moment, medio jaren 90, het dubbelalbum History uitgebracht. 1 album met grote hits en 1 album met nieuwe liedjes. En hij heeft die rechten gebruikt. En die heeft hij onder andere gebruikt in een eigentijdse versie van Come Together. Je kent het van de Beatles, maar misschien heb je hem nog nooit gehoord. Of als je het album in de kast hebt staan, wel natuurlijk. Van Michael Jackson. Je hoort hem tot 5 uur.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
6: Chocomel. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je

0: zin in?
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiek Federatie is boos omdat drie Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioen meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is af met Budel en Nederweert 6 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam 16 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Knoopend Ridderkerk. Vertraging is 25 minuten. 25 minuten ook op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 16 kilometer file. Andere kant op 25 minuten extra richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Boergestel en Knoopend Paterdorp 10 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Eindhoven richting Maastricht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Paterdorp en Meerenhoven-Zuid 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Wie tot vijf kan tellen, kan de hele wereld bellen, vrienden. Vijf minuten over vijf, Maroon 5 en This Love Holy, deel 2 van de middagshow bij deze geopend voor dinsdag 13, 10, 2026. En dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus online, via radiobnt.nl. Volg ons via de socials, Instagram, Facebook. En als je berichtjes wil sturen, kan dat, want het is vandaag de dag van de gewone taal. Ken je een liedje wat daarmee te maken heeft? Een liedje waarvan je denkt, ja, heeft te maken met de gewone taal. Dat borrelt dan bij mij op. Geef hem even door via radiobnt.nl. Ga ik hem straks voor je draaien. Dan hebben we de historie van vandaag ook weer een beetje dekkend gekregen. Hè? Het is de middagshow en die hoor je tot een uurtje of zes op deze druilerige, regenachtige, beetje sombere dinsdag. Maar er komt verbetering aan, vrienden. Morgen 18 graden en wat meer kans op zon dan vandaag. En het wordt een overwegend droge dag. Dus dat is iets wat mooi is en waar we ons op kunnen mogen verheugen. Check ook even de website trouwens, radiobnt.nl. Je ziet daar een videootje van de making of de nieuwe studio. Natuurlijk nog lang niet klaar. Men is daar druk aan het klussen bezig. Maar wij lopen daar met het hele BNT-team, het BN-team zeg maar. Lopen wij daar even doorheen om u aan de andere kant even een beeld te schetsen van wat zich daar allemaal afspeelt en hoe het er tot nu toe uitziet. Dus check het even via radiobnt.nl. En dan ben je ook daarvan op de hoogte. Het is net een grote familie. Ik weet niet wat er in Goedesnaam allemaal aan de hand is. Maar dat dus.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Miley met of zonder Cyrus.
1: Radio BNT.

Ik weet niet of je gisteravond wat geluisterd hebt naar het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau tussen 7 en 9. Heb je alleen maar ethisch gehoord op de radio 2 uur lang. Met een stamgast en terugblik uit de Nederlandse top 40 uit het decennium van de jaren 80. En dat hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 hier bij BNT. The Human League and Don't You Want Me Baby, 1982. Daarvoor Base Pursuit, nieuwe single en album trouwens ook wat uit is van Miley. Want Cyrus mag je niet meer zeggen, dat wil ze niet meer op een of andere manier. Die discussie hebben we vaker gevoerd, dus daar gaan we het niet meer over hebben. Het is 4:15, vrienden, de middagshow. En leuk dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Er komen toch wel leuke liedjes binnen die te maken hebben met taal. Dag van de gewone taal. Als je daar een liedje aan kunt verbinden, wat borrelt er bij je op? Geef hem even door, radiobnt.nl, dan gaan we hem straks draaien. Ik zal straks ook even een kleine round-up geven van liedjes die binnenkomen via radiobnt.nl. Dag van de gewone taal, wat hoort daar?

0: geef hem maar door. RadioBNT.nl. Afgelopen vrijdag, elke vrijdag overigens New Music Friday, komt er veel nieuwe muziek uit. Afgelopen vrijdag kwam Keep the Fire On uit. Een nieuwe album van Direct. Ja, en toch zijn die mannen fantastisch. Het is een van de beste Nederlandse bands. En toen Tim Akkerman, binnenkort meer daarover trouwens, nog bij de band zat, toen was het met name meer rock dan dat het nu is. Tim verliet de band en er moest gezocht worden naar een nieuwe zanger. Die is gevonden in de hoedanigheid van Marcel van Veenendaal. Overigens alweer een aantal jaar geleden. In het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Ik dacht, wie is die man eigenlijk? Ik vind het helemaal niet goed klinken. Maar ja, hij is wel de zanger en nu een van de beste zangers van Nederland. Dus op zich is dat allemaal fantastisch. Ik ga iets draaien uit die nieuwe plaat. Er is namelijk een nieuwe single uit. En die is eigenlijk hartstikke lekker. En is ook een grote hit, dus dat is mooi. Direct op de radio van Vinyl, dit is My Friend.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers. Radio BNT. Altijd lekker van Vinyl.

Moet je voorstellen dat dit liedje eigenlijk bijna 30 jaar oud is. Over 2 jaar komt namelijk in 1998. Horny 98 hoorde je van Moosty versus Hot and Juicy op Radio BNT. Het is 6:30. My Friend van Direct, daarvoor. We draaien hem van vinyl. Keep the Fire On heet het nieuwe album. Kwam afgelopen vrijdag uit. En wat bijzonder is eigenlijk aan dit album. Beetje orkestraal, maar het is een album dat je afspeelt op 45 toeren. Hey, vinylofielen onder ons. Een LP is normaal 33 toeren. En deze staat op 45. Grappig. Maar dat zal je aan detail, denk ik, meld dat heel even. Ja, kleine round-up. Het is namelijk de dag van de gewone taal. Welke plaat hoort daarbij volgens jou? Geef hem door via radiobnt.nl. Is hij dadelijk op de radio. Eventjes kijken. Ik zie hier Body Language. Die komt binnen. Die is van Blackbird. Words van de Bee Gees wordt aangevraagd. A Letter to You van Bruce Springsteen. Ja, snap ik ook. Even kijken hoor. Words van Boyzone komt nog binnen. Words are not enough. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat soort liedjes komen er binnen. Ken je een andere plaat die te maken heeft volgens jou met Dag van de Gewone Taal? Want dat is het vandaag, op 13 oktober. Geef hem even door. RadioBNT.nl. Dan is hij straks op de radio. En welke gaat dat dan worden? Ja, als je blijft luisteren hoor je het uiteraard allemaal vanzelf. Dus ik zou je willen vragen, doe gezellig mee. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Mag ik even gezellig bij je aanschuiven tot 6:00? Ik ben een mee-eter. Maar je kunt me niet.

0: Ik denk, laat hem even. Laat hem gewoon even. Eerste kennis maken in destijds. Even rustig erin komen. Heerlijk laten landen. George Ezra Budapest. 1:01:06. Het is de BNT Middagshow. Met zo dadelijk Erwin de Hart bij de AMB in Den Haag. Ik vind het altijd lekker op Tiësto als ik hem hoor praten. Ik denk altijd, oh, ik hoor Tiësto praten. Thijs van West. Erwin de Hart is het. Die zit bij de AMB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie op de wegen in het zuiden van het land. Van Duncan Frus krijg je belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En ik heb ook nog even iets voor je. Het weer voor vandaag. 18 graden op een druilerige, sombere, regenachtige dinsdag. En de temperatuur daalt vanavond snel naar graad of 10 vannacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. 18 graden en meer zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een appartementencomplex aan de Wethouder Frankenstraat in Maastricht is deze middag rond 1:30 brand ontstaan op een balkon. Tuinmeubilair vloog er in brand, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling, waardoor omliggende woningen tijdelijk moesten worden ontruimd. De betrokken woning is door de veiligheidsregio onbewoonbaar verklaard. Omwonenden konden in de loop van de dag wel weer terug naar hun huis. In een brandbrief van de gemeente Roermond hekelen bewoners en ondernemers rond het Stationsplein en de Hamstraat de hardnekkige overlast door dealers, hangjeugd, racende fatbikes en bedelarij. Volgens de VVE van een nabijgelegen appartementencomplex ontbreekt het de gemeente aan daadkracht en schitteren politie en handhavers door afwezigheid. De gemeenteraad besliste op 29 oktober of de brief officieel wordt voorgelegd aan het college van BNW. En ondanks het al geldende rijverbod voor zwaar verkeer is deze middag een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug op de A27 bij Sleewijk beland. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten ter plaatse komen om de trucker veilig weg te begeleiden van de smalle strook tussen de fietsers. Sinds de brug halverwege juli werd afgesloten voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton... regent het al boetes voor chauffeurs die de regels negeren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is afrit Budel en Nederweert 6 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam 16 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Knoopend Ridderkerk. Vertraging is 25 minuten. 25 minuten ook op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 16 kilometer file. Andere kant op 25 minuten extra richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Boekestel en Knoopend Paterdorp 10 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Eindhoven richting Maastricht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Paterdorp en Meerhoven-Zuid 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Erg lekker, moet ik zeggen. Lekker liedje daarvoor, Barry White. Come see the trouble with me uit de jaren 70. Smakelijk eten als je aan tafel zit. 6:08. Tot 6:00 eet ik nog even lekker een happy met je mee als je het niet heel erg vindt. Ja, dat moet toch kunnen. Vrienden, komen leuke liedjes binnen als het gaat om de dag van de gewone taal. Heb je een plaat die bij je opborrelt? Een Nederlandstalige plaat of zo? Mag ook. Geef hem even door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem zo dadelijk draaien voor je op de radio in het kader van de dag van de gewone taal. Want ja, dat is het vandaag. En die taal verstaan we allemaal. Nou, goed. Helemaal prima. Gaan we ze dadelijk allemaal doen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die vind je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Eigenlijk een heel aantal staan er online. Leuk om naar te luisteren als je denkt bij jezelf, goh, ik heb even niks te doen. Ga een podcastje luisteren. Dat kan. We hebben de meest leuke gesprekken heb ik mogen voeren met heel veel diverse mensen. Dat is eigenlijk wel leuk. Bijvoorbeeld met de burgemeester van de gemeente Heerlen, dat is Roel Wever. Roel is overigens als een van, dat komt niet alledaags voor, afgelopen 28 september begonnen aan zijn tweede periode van 6 jaar in Heerlen. En we feliciteren hem daar uiteraard van harte mee. Hij is in vertrouwen gesteld om dat nog een keer te doen. En hij wil het ook zelf graag, dus vandaar. En als je denkt, Roel Wever, burgemeester van Heerlen, ja, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Nou, ga die podcast eens luisteren, is altijd leuk. Volg de podcast, dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk. Is altijd leuk. Dan maken we daar een, zo zeiden we dat altijd, sneeuwbaleffect van. Ik heb even de muzikale feitjes van 13 oktober erop nageslagen. Er zijn een aantal mensen jarig. Nana Mouskouri, Sammy Hagar. Dat heb je allemaal gehoord bij Erik vanochtend. Maar er is ook een album uitgekomen op 13 oktober 2008. Het album Perfect Symmetry van Keane. Dat is Tom Chaplin, die de zanger is van Keane. Die ken je natuurlijk van Summer Only We Know, Everybody's Changing. Maar ook van dit liedje, A Perfect Symmetry.

Als je het hebt over een eendagsvlieger, zit er zeer zeker in. Eentje, Alexa Jordan en Happiness, 10 minuten voor 6. Langzamerhand naderen wij het einde van de show. Het einde van de middagshow van vandaag, dinsdag oktober nummer 13, 2026... via Radio BNT in Limburg en Brabant op DAB+. Online via radiobnt.nl. Vandaag de dag van de gewone taalvrienden. En ik vroeg je om daar een liedje bij te zoeken. Wat is voor jou een liedje wat hoort bij de dag van de gewone taal? Ik zei het al, Body Language kwam binnen van Blackbird, maar ook Body Language van Queen. Ja, weet je, Body Language, lichaamstaal, is ook gewone taal, maar is andere taal natuurlijk. Stille Mij van Dikhout. Kijk, Het Dorp van Wim Zonneveld kwam binnen. Voor Haar, Frans Halsema. Oeh, dat is ook mooi. Een van de mooiste Nederlandstalige liedjes, volgens mij, die ooit gemaakt is. En nu gaat die musical over Frans Halsema, die is afgelopen weekend in première gegaan. Albert Verlinde doet dat. Dus dat was wel heel toepasselijk geweest. Maar ik heb toch voor iets anders gekozen, eigenlijk. Want ja, er kwam van alles binnen. En Leon die stuurde naar radiobnt.nl en zegt... ja, haas is de basis. Als je het hebt over dag van de gewone taal... zou het iets van André moeten zijn. Doe dan maar het laatste rondje.

Ja, ik weet nog dat ik in een discotheek draaide in de jaren 90. En dan was dit altijd het laatste liedje elke zaterdagavond. En Leon vroeg hem aan André Hazes. Hazes de basis. Het laatste rondje op Radio BNT in het kader van de Dag van de Gewone Taal. 7 voor 6, vrienden. Dank voor het luisteren. De afgelopen 2 uur was maar wederom in waar genoegen. Geniet van de muziek van BNT. De avond van BNT zonder geklets. Morgenochtend Erik Kreutzer om 7 uur. De wakkerste ochtendshow van Nederland in de Radio BNT ochtendshow. Tussen 7 en 10. De werkdag dan met Tim van der Weer en Duncan Frush. En om 4 uur hebben wij wederom 1 date. I was made for loving you is dit de laatste van Kiss.

0: BNT.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een appartementencomplex aan de Wethouder Frankenstraat in Maastricht is deze middag rond 1:30 brand ontstaan op een balkon. Tuinmeubilair vloog er in brand, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling, waardoor omliggende woningen tijdelijk moesten worden ontruimd. De betrokken woning is door de veiligheidsregio onbewoonbaar verklaard. Omwonenden konden in de loop van de dag wel weer terug naar hun huis. In een brandbrief van de gemeente Roermond hekelen bewoners en ondernemers rond het Stationsplein en de Hamstraat de hardnekkige overlast door dealers, hangjeugd, racende fatbikes en bedelarij. Volgens de VVE van een nabijgelegen appartementencomplex ontbreekt het de gemeente aan daadkracht en schitteren politie en handhavers door afwezigheid. De gemeenteraad besliste op 29 oktober of de brief officieel wordt voorgelegd aan het college van BNW. En ondanks het al geldende rijverbod voor zwaar verkeer is deze middag een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug op de A27 bij Sleewijk beland. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten ter plaatse komen om de trucker veilig weg te begeleiden van de smalle strook tussen de fietsers. Sinds de brug halverwege juli werd afgesloten voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton... regent het al boetes voor chauffeurs die de regels negeren. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Day. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Een nieuwsupdate.
18: Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal €9,5 miljard is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van €80 miljard... waarvan al ruim €20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een appartementencomplex van de wethouder Frankenstraat in Maastricht is deze middag rond 2:30 brand ontstaan op het balkon. Tuinmeubilair vloog er in brand, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling, waardoor omliggende woningen tijdelijk moesten worden ontruimd. De betrokken woning is door de veiligheidsregio onbewoonbaar verklaard. Omwonenden konden in de loop van de dag wel weer terug naar hun huis. In een brandbrief van de gemeente Roermond hekelen bewoners en ondernemers rond het Stationsplein en de Hamstraat de hardnekkige overlast door dealers, hangjeugd, racende fatbikes en bedelarij. Volgens de VVE van een nabijgelegen appartementencomplex ontbreekt het de gemeente aan daadkracht en schitteren politie en handhavers door afwezigheid. De gemeenteraad beslist op 29 oktober of de brief officieel wordt voorgelegd aan het college van BNW. En ondanks het al geldende rijverbod voor zwaar verkeer is deze middag een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug op de A27 bij Sleewijk beland. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten ter plaatse komen om de trucker veilig weg te begeleiden van de smalle strook tussen de fietsers. Sinds de brug halverwege juli werd afgesloten voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton... regent het al boetes voor chauffeurs die de regels negeren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Day.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door, we kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markesauer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Day. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dante. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag bielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND €79 miljoen. In de eerste helft van dit jaar al bijna €100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter-straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Goeienacht. Dit is Radio BNT.
1: Don't close your heart.

0: vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht.

0: nieuwste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.